0: Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knap het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knap de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleur in het kleinste slot.

0: iets willen en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het gewoon.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht... in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen... Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: De stop is op. Weet je wat we doen? Dan zetten we gewoon een plaatje stop.
1: Sinds een half jaar kunnen filmliefhebbers in Egmond aan de Hoef terecht bij Cine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve Overslot, waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kunst.

kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Lange Dijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uit Geest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. En ook op de A10 rijdt het langzaam vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwemeer bij Amsterdam Buitenvelde. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwmeer 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Het heeft direct te maken met de afgesloten A9 dit weekend. Dat is voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A7 Hoorn richting Zaanstad, want er ligt rommel op de weg tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daardoor staat er nu 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A9. En tot slot de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Lange Dijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Het is zondagmiddag 27 september 2026. Luisteraars en Sipzonder, goedemiddag en hartelijk welkom bij de live programmeringen van RTV 80. We volgen vandaag bij Radio 80, maar ook bij TV 80 2 voetbalwedstrijden. We gaan zometeen overschakelen naar de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1 vanaf Sportpark De Zwaluw in Brezant. Onze vertrouwde RTV 80, we zullen even uiteraard daar te plaatsen, Peter Stadegaard.
4: Een hele goede middag hier vanuit Brezant, waar de speaker momenteel druk bezig is om mij te proberen te overstemmen. Maar ik loop er een beetje vandaan, dus wat dat betreft ben ik hopelijk goed te verstaan. We spelen vandaag tegen de ploeg van ZAP uit Brezant. ZAP is vorig jaar op de tweede plek geëindigd en speelde ook na competitie, maar dat hebben ze niet in promotie kunnen omzetten. Dus wat dat betreft moet ZAP het dit jaar weer gaan proberen om het opnieuw in deze tweede klasse te gaan proberen. Zowel Berg als ZAP verloren een eerste competitiewedstrijd. Dus wat dat betreft zullen de revanchegevoelens aanwezig zijn bij beide teams. We gaan kijken wat het straks gaat worden. Hier is het in ieder geval nog maagdelijk op de velden, want er zijn geen enkele spelers die nog uit de kleedkamer is gekomen. Maar goed, we gaan het straks in ieder geval bekijken. We starten natuurlijk met een stand van 0 tegen 0.
3: Wij hoorden onze RTV 80 verslaggever Peter Stadegaard uiteraard vanaf Sportpark De Zwaluw in Brezant. En deze wedstrijd volgen we tot 4 uur vanmiddag hier bij RTV 80. Vanaf Sportpark De Lange Plassen vanuit Egmond aan Zee is de wedstrijd. VV Egmond 1 tegen WVHDEW 1. Momenteel bezig en te zien. Ja, die kun je volgen op TC80. En ook hoeft u dan de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1 niet te missen. Het radiogeluid staat onder de tv-uitzending. Dus beide wedstrijden kunt u volgen op TV80. U vindt TV80 in de Kust en Duinstreek via Ziggo TV kanaal 44 en via KPN TV kanaal 1493. Tussendoor hebben we voor deze wedstrijd ook even contact met onze verslaggever René Stoop. Dit is RTV 80. Ik ben Herman van Kampen en we gaan van start met Zondagsport 80.
5: Voor de Kust en Duinstreek.
6: Zondagsport 80.
5: Radio 80.
7: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in the place to be.
6: Zondagsport 80.

0: Hey Alice, would you be my girl? Y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Full Force bij Radio 80 tijdens het programma Zondagsport 80. I want you just for me. We gaan weer terug naar de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1. Peter Stadegaard.
2: Ja, hey, een hele goede middag hier nogmaals vanaf Sportpark De Zwaluw. Waar we even een minuutje stilte hadden voor een van de leden van SAP die deze zomer is overleden. En zijn kleinzoon heeft nu eventjes het doel onder vuur genomen en werkt de bal alsnog in het net. Dus wat dat betreft is dat ook allemaal weer gelukt. Wat de opstelling van Bergen betreft kan ik melden dat er weer twee spelers zijn teruggekeerd na een schorsing. Noah Robles en Rolly de Vet. En ja, de blessures die zijn nog steeds gaande. Dus wat dat betreft is de spoeling wat de aantal spelers betreft toch altijd weer een beetje dunnig. We hebben weer drie jeugdspelers, junioren, op de bank zitten. En voor de rest, ja, is wat de opstelling betreft, is door trainer Jan Nederburg geprobeerd om het middenveld wat power in de ploeg te krijgen door Rolly de Vet door te schuiven naar het middenveld. En dat betekent dat Twan Schouten centraal achterin is met Ray Doedens. En op de backplaatsen spelen we nu dus even kijken, Noah Kok. En onze nieuwe speler Giel Vreker. En op het middenveld dus Rolly de Vet. En even kijken, ook speelt Milo de Vet daar. En dat betekent dus voorin dat Noah Robles, Joep Vliegendhart en Stijn Frasdonk daar dus op dit moment gaan proberen er het beste van te maken hier in Bresland. We moeten in ieder geval kijken in de wedstrijd waarin beide ploegen dus zich moeten gaan revancheren. Wat dat allemaal op gaat leveren weten we rond de klok van, nou, ik denk de klok van 4. Want we zijn wat later begonnen dan het normaal is. Maar hier is het in ieder geval met de klok op 2 minuten nog steeds 0 tegen 0.
1: Hoorde onze verslaggever Peter Stadegaard in de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1. Ook de wedstrijd VV Egmond tegen WVHDEW 1 is natuurlijk te volgen. Ja, op TV 80. Mocht er daar gescoord worden, hebben we uiteraard even contact met onze verslaggever René Stoop.
3: Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: De wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1. Onze verslaggever Peter Stade gaat daar te plaatsen. Maar ook natuurlijk op TV 80 volgen we de wedstrijd VV Egmond tegen WVHDEW 1. En daar is, als het goed is, gescoord. We hebben aan de telefoon René Stoop. Goedemiddag, René.
1: Hey, goedemiddag, Herman. Ja, er is inderdaad gescoord door Egmond.
0: Ja.
1: Is er 1-0 gemaakt in de 8e minuut. Alleen de speler, ja, dat kon ik niet goed zien. Maar okay. Het staat 1-0 voor Egmond.
0: Maar dank aan René Stoop.

0: The Sunshine of My Life. Heerlijke muziek uit de speakers bij Radio 80, zondags voor 80 van Stevie Wonder. Ja, zometeen gaan we weer even over naar onze verslaggever Peter Stadegaard. Peter?
1: Ja, hallo. Oh, was ik in de uitzending? Ja, ik zat even te wachten tot ik... op dit moment zijn we een kleine 10 minuten onderweg. De wapenfeiten uit de eerste 10 minuten zijn een kopballetje van Sap... die op het dak van het doel terecht kwam... en een afgekeurde goal van Bergen wegens buitenspel. En ik kon het hier vandaan niet zien... maar er zijn mensen die dat zelfs vanaf de wc kunnen beoordelen. Maar in ieder geval werd de goal afgekeurd. En bij Bergen is vooral Joep Vliegendhart heel erg actief aan de linkerflank. En we zien momenteel dat Bergen een vrije trap mag nemen, halverwege de helft van Stap, waar Giel, die bal gaat langs de goal. Ja, nee, daar komt ook niemand tegenaan. En dat betekent dat Stap daar eigenlijk vrij makkelijk weer aan die bal kwam. Giel Vreker was de man die vrije trap nam. Maar dat leverde niks op. En Stap kan gaan opbouwen via een centrale verdediger... die toch wel aardig op leeftijd is, als ik het zo inschat. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Want hij geeft de bal goed af naar een medespeler. Bergen zakt weer wat in. Het is toch wel eventjes... eventjes kijken hoe dat allemaal gaat met Twan Schouten centraal achterin en Ryan Doeders daarbij met een hele lange spits die veel goals heeft gemaakt de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft is er toch wel eventjes alle hens aan dek. Stad heeft balbezit aan de linkerkant van het veld. Ze proberen in ieder geval de middenveld even in te spelen, maar daar zit Ryan Doeders goed tussen. Die geeft de bal aan Noah Robbers. Die speelt hem door naar Milo de Vet, die misschien wat metertjes kan maken. Speelt de bal naar Joep Vliegendhart op de linkerflank, die heeft een 1-1 situatie. Speelt er wel breed naar Noah Robles, maar die moet eventjes om die bal heen lopen om er goed achter te kunnen komen. Maar dat lukt niet. En zijn inzet gaat over de goal heen. En dat betekent dat de Sap opnieuw rustig die bal op kan gaan halen. En het spel kan hervatten middels een doeltrap. We zijn even kijken, een 12 minuutjes onderweg in de eerste helft met een tussenstand van 0-0.
0: Wij hoorden Peter Stadegaard in de wedstrijd ASAP 1 tegen VV Bergen 1. Ook wordt natuurlijk vandaag de wedstrijd VV Egmond tegen VV HDEW gespeeld. En daarvoor heb ik nu aan de telefoon wederom onze verslaggever René Stoop. René.
2: Hey, ben je er nog?
0: Ja hoor, zeg het maar René. Jij bent hier in de uitzending.
2: In de 12e minuut is Egmond op een 2-0 voorsprong gekomen.
0: Geweldig nieuws, wij spreken hier zometeen weer. VV Egmond dus met 2-0 voorsprong op WVHDEW.
3: Zondagsport 80.

0: Donderdagmiddag 27 september 2026 vandaag. We volgen twee wedstrijden bij Radio en TV 80. De wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1. En de wedstrijd op TV 80 kun je volgen. VV Egmond tegen WVHDEW 1. Ja, die wedstrijd die staat momenteel 2-0 in het voordeel van Egmond aan Zee, hoorden wij van onze verslaggever René Stoop. En wij gaan voor de wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1 weer terug naar onze verslaggever Peter Stalengaard.
1: Hier in Bresant is het nog steeds 0 tegen 0. Terwijl de ploeg van Sap een corner mag gaan nemen. En dat is toch meestal wel alle hands aan dek. Want er staan wat aardige grote jongens bij Sap in de ploeg. Dus wat dat betreft moet Bergen toch wel even opletten. Zoals nu ook, waarom die bal wordt bij de eerste paal doorgekocht. En uiteindelijk zit er nog een bergenvoetje tegenaan, waardoor er opnieuw een corner genomen kan worden, maar nu aan de andere kant van het veld. En dat betekent dat Bergen toch weer eventjes op moet gaan passen en de organisatie in ieder geval eventjes op orde moet gaan brengen. Bij de tweede paal is Jelle Vogtswit in een stevig duel met een stapspeler om in ieder geval te zorgen dat hij niet aan de bal kan gaan komen. We gaan eens even kijken wat de bal opgeleverd. De bal wordt hoog voorgezet, wordt ingekopt, maar de kopbal is vrij makkelijk voor keeper Jesse Vink. Die probeert via dropkick zijn medespelers te bereiken. Maar dan kan de Joep vliegend hard uitbreken over de linkerhand van het veld. Stel de bal erg ver voor zich uit. En ja, dat is te ver, waardoor de keeper de bal kan gaan oppakken. En die uitbraak leverde toch wel wat gevaar op. Maar de paas was iets te hard, waardoor de Bergen linksbuiten niet aan de bal kan komen. En Sap momenteel weer balbezit heeft aan de linkerkant van het veld, waar ze eventjes temporiseren om in ieder geval ervoor te zorgen dat iedereen weer op zijn plekje staat. De bal wordt nogmaals even breed gelegd, want ja, er zijn wat spelers die van positie wisselen, waardoor Bergen ook weer eventjes moet gaan kijken om de juiste mensen bij de juiste tegenstanders te krijgen. Maar dat lukt aardig, waardoor Bergen nu eventjes moet gaan verdedigen. De bal wordt diep gespeeld, maar ja, dat is helemaal gevaarloos, want de bal gaat tegen de reclameborden die achter het doel staan. En keeper Jesse Vink kan die bal eigenlijk gemakkelijk oppakken en hem weer meegeven aan een van zijn verdedigers. Tenminste, dat lijkt me wel, als ik zie hoe dat in de laatste tijd is gegaan. Maar hij besluit toch dat de centrale verdedigingsduo naar de middenlijn opstoopt om in ieder geval een lange bal te gaan ontvangen. Is even een misverstandje bij Bergen, maar uiteindelijk zit Rai Doeders daar goed tussen. Die speelt goed door naar Joep Vliegendag. Die kaatst even de bal op Milo de Vet, die de bal goed naar de zijkant verplaatst. Maar ja, dan is er een voorzet. Die gaat, ik wou zeggen, dat was echt een goal van Bergen die helemaal op konto van de keeper van Sap geschreven kan worden. Want hij liet de bal zo door zijn handen glippen. En ik denk, dat wordt een makkelijke situatie. Maar uiteindelijk is het zo dat Giel Vreten was die bal op doel schoot. Tenminste, ik had nog het idee zelfs dat het een voorzet ook was. Maar Bergen komt hier in ieder geval wat fortuinlijk, moet ik zeggen, op een 0-1 voorsprong.
0: Voor de wedstrijd van VV Egmond 1 zijn wij nog op zoek naar een vaste sportverslaggever. Lijkt het jou leuk om wekelijks verslag te doen van zowel de thuis- als de uitwedstrijden voetbal? Kom dan graag ons sportteam van RTV 80 versterken, zou ik zeggen. Dit houdt in dat je wekelijks verslag gaat doen van de locatie Egmond aan Zee, of elders natuurlijk waar de wedstrijd wordt gehouden. Ja, inhoudelijk ga je dan verslag doen van de wedstrijd die speelt uit of thuis. De standen geef jij door aan de studio en de doelpuntenmakers natuurlijk uiteraard, mits dat mogelijk is. Je wordt door de radiostudio ingebeld en ja, bij een doelpunt kun jij automatisch even bellen met de studio. Lijkt jou dit leuk en iets voor jou om te doen? Meld je dan aan via de redactie van RTV 80.

0: Ja, er wordt natuurlijk gespeeld in de wedstrijd SAP tegen VV Bergen. Peter Stadegaard.
1: Hier in Bresland is het nog steeds 0 tegen 1. In een wedstrijd waarin Berg toch af en toe leuke dingen laat zien. We zagen net een hele mooie aanval over de linkerkant die over verschillende schijven liep. En door de keeper van SAP ten nauwe nood kon worden verwerkt. Nu zien we weer dat Twan Schouten weer stevig in duel is met de grote spits van SAP, Finn van Dam, die toch een kop groter is. Maar ja, tot nu toe nog niet echt gevaarlijker worden, maar echt het voetballen, dat is voor Bergen toch vooral op snelheid gebaseerd. Vooral via de flanken. SAP moet het vooral hebben van het fysieke spel, waarbij er vaak stevige duels te zien zijn. Maar waarin Bergen tot nu toe goed op de been blijft. We zien momenteel een vrije trap van Milo de Vet op de helft van SAP. Waarbij hij ervoor kiest om de bal even terug te spelen naar Twan Schouten. Waardoor SAP weer wat mensen naar voren kan laten komen. En misschien wat ruimte ontstaat op de helft van de gastheren. Maar keeper Jesse Vink die gaat opnieuw proberen de linkerkant aan het werk te zetten. Maar die bal wordt onderschept en kan door SAP mogelijk wat mee worden gedaan. Maar Milo de Vet die kan de bal op het middenveld oppikken. En keeper Jesse Vink speelt. Die speelde goed naar de zijkant en de rechterkant van het veld. Waar Rai Doedensen niet de bal gaat proberen te verzenden naar Noah Robbers. Die komt inderdaad aan die bal. Dan moet die bal voor de goal komen. En na de keeper die zit er wel aan. Maar uiteindelijk gaat hij niet in de goal. Nee, ik zat even te kijken waar ook de vlag gaat omhoog. Dus ik denk dat er buitenspel was. Maar het was echt wel een situatie waarbij Bergen toch weer een redelijke mogelijkheid kreeg. Ik zie zelfs dat er nog een corner weggegeven wordt aan de ploeg van trainer Jan Nederburg. Dus de bal die zal waarschijnlijk aangeraakt zijn. Ik zag de vlag van de assistent scheidsrechter wel omhoog gaan. Dus dat zal hij waarschijnlijk een corner hebben gegeven. In ieder geval is het zo dat Milo de Vet zich achter die bal zet om die corner te gaan nemen. Bergen heeft voor hier niet echt veel lengte. Maar misschien met wat slimheid is er toch wat te bereiken. Maar die gaat over iedereen heen en kan door de bek van Bergen opgepikt worden. Die zet de bal weer voor de goal. De keeper zit er met een handje aan. Maar het is niet voldoende. Dan komt er nog een schot. Maar die wordt geblokkeerd door een verdediger. Maar Bergen blijft in het strafschopgebied aanwezig. Maar uiteindelijk wordt de bal door de ploeg van SAP buiten de lijnen gewerkt. En dat betekent dat Bergen een ingooi mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Hij wordt inmiddels alweer genomen. Twan Schouten krijgt de bal eventjes in zijn bezit. En speelt hem even terug naar keeper Jesse Vink. Die even wat rust neemt en de bal eventjes rustig aan de voet houdt. We zijn even kijken en denken 29 minuten onderweg in de eerste helft met een tussenstand van 0 tegen 1.
0: Wij hoorden vanaf Sportpark de Zwaluw in Bresant onze verslaggever Peter Stadegaard in de wedstrijd SAP 1 tegen VV Bergen 1. Er wordt natuurlijk ook gespeeld, dat kun je allemaal volgen via TV 80, via Ziggo TV kanaal 44 en via KPN TV kanaal 1493. Ja, de wedstrijd VV Egmond tegen WV HDEW 1. Momenteel 2-0. Mocht er in die wedstrijd enigszins verandering plaatsvinden, horen wij dat uiteraard van onze verslaggever René Stoop.

0: Ja, luisteraars, we gaan deze plaat eventjes onderbreken. We gaan naar Peter Stadegaard.
1: Dat klopt inderdaad, Herman, want hier is het 0-2 geworden. Op het middenveld strooit Milo de Vet herhaaldelijk met mooie paasjes. En ook nu was dat het geval. Hij zette aan de rechterkant Stijn Vrastonk aan het werk, die de bal hard en droog in de korte hoek schoot. Nieuwe tussenstand hier bij SAP tegen Bergen 0-2.

0: Walking in Memphis. Cher uit de speakers bij Radio 80, zondag Sport 80. We zitten momenteel in de 41ste minuut van de wedstrijd VV Egmond tegen WVHDEW 1. Ja, stand momenteel 2-0 in het voordeel van VV Egmond. En er wordt natuurlijk ook gespeeld in de wedstrijd SAP 1 tegen VV Bergen. En ja, daar is het momenteel 2-0 in het voordeel van Bergen. Ik hoop dat dat nog steeds zo is. Dat gaan we vragen aan Peter Stadegaard.
1: Dat is nog steeds zo, Herman. We zijn momenteel even kijken. Zo'n 37, 38 minuten onderweg in deze eerste helft. Waarin Bergen niet onaardig voetbalt. Men zit er goed op. Nu wordt er denk ik een overtreding gemaakt. Nee, ik dacht even dat een Bergenspeler een overtreding maakte. Maar het is een ingooi voor de ploeg van SAP. En die moet even naar achteren toe. Waardoor het toch eventjes gevaarlijk is. SAP heeft inmiddels al een wissel doorgevoerd in deze wedstrijd. Men gaat in ieder geval proberen die bal weer eens in het strafgebied te krijgen. Want dat is eigenlijk alweer een tijdje geleden dat SAP nu draait de speler goed weg. Dan kan Ryan Doeders de bal wegkopen. En kan misschien Joep Vliegertart die bal onderscheppen. Maar dat lukt niet, want de bal stuitert over hem heen. En SAP heeft balbezit op de as van het veld. Waar centrale verdediger even probeert de linkerzijde aan het werk te zetten. En die wordt in één keer doorverteld. En dan moet Ryan Doeders uitkomen. Dat doet hij goed. En dan gaat de bal naar de zijkanten toe. Waar een speler van SAP moet gaan duelleren met... met Giel Vreken. Dan wordt de bal voor de goal gezet. Dan moet keeper Jesse Vink goed... Hij pakt hem heel stijlvol en speelt hem meteen door naar Stijn Verrastok, die wat beters is kan maken op het middenveld. Maar dan moet hij wel de bal goed doorspelen. Daar kan onderschept worden door de SAP-verdediging, waardoor Joep Vliegertart niet aan de bal kan komen. En SAP opnieuw kan gaan proberen een aanval op te zetten. De bal wordt eventjes aangenomen door de spits, die zich wat uit de spits heeft laten zakken. En nu weer eventjes die positie gaat innemen. Dan komt er een speler van SAP naar de bal toe. Maar ook een Bergenverdediger zit er kort op, waardoor hij niet anders kan doen dan de bal terug kan spelen. En opnieuw moeten ze gaan zoeken naar nieuwe aanspeelpunten in de gelederen van SAP. De bal wordt opnieuw ingespeeld, maar Bergen zakt wat in. Dus moet hij niet te veel achteruit lopen, want dan krijg je van die fysieke ballen die erin gepompt worden. En dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen, want daar moet je het zo nu en dan toch wel op afleggen. Maar Bergen doet het goed, want de keeper van SAP moet noodgedwongen die bal weer even in ontvangst nemen en opnieuw proberen de voorwaarts aan het werk te zetten. Bergen zakt weer wat in, probeert in ieder geval de aanspeelpunten goed af te schermen. En dan komt er een diepe bal richting de spelers van de SAP. Maar door Bergen ten koste van een hoekschop wordt dat voorkomen. We gaan eens even kijken wat die hoekschop op gaat leveren. Bergen-spelers moeten eventjes... Even een slokje doen in het doelgebied. Maar dat is inmiddels ook gebeurd. En SAP krijgt een corner. Bergen moet even de organisatie hier op touw zetten. Er wordt wel gewezen. Maar er staan wel wat spelers die niet weten wat ze moeten doen. Gewoon even een man pakken allemaal. En dan is er niet zoveel aan de hand. De bal wordt laag voorgezet bij de eerste paal. Wordt weggewerkt door Bergen. En dan kan Jelle Fox weer die bal vervolgens weer verder transporteren, waardoor de eenzame verdediger van SAP in de middencirkel die bal op kan vangen en hem terugspelen naar de keeper die rustig eventjes die bal opneemt. We zijn, even kijken, een minuutje of 40 onderweg bij SAP tegen Bergen met een tussenstand van 0-2.
0: We komen voor deze eerste helft uiteraard zometeen nog even één keer terug bij onze verslaggever Peter Stadegaard. Nu bij Radio en TV 80, de Tramps.
2: Dit is RTV 80, Zondagsport 80.

0: Disco Inferno. Heerlijke muziek van de Turns op deze zondag, de 27e september 2026. Bij jou in de speakers tijdens Zondag Sport 80. En ja, we volgen natuurlijk uiteraard twee wedstrijden vandaag. Op tv kun jij de wedstrijd volgen. VV Egmond tegen WV HDEW 1. Ja, 2-0 momenteel. Zal daaraan daar verandering in komen? Horen wij dat uiteraard van onze verslaggever René Stoop. Ja, voor de andere wedstrijd, ZAP 1 tegen VV Bergen 1, gaan wij waarschijnlijk nu voor de rust de laatste keer even terug naar Peter Stadegaard.
1: Hier zitten we inderdaad in de slotfase van de eerste helft met een corner voor ZAP. Er wordt weer voor de goal gezet, maar wordt goed weggekopt door Rodi de Vet. Waardoor Bergen misschien nog een keer een aanval op kan zetten. De bal wordt binnen doorgespeeld, waar Bergen toch weer met veel mensen eruit komt. En dan moet die bal goed naar Joep Vliegendhart, maar die kan er niet bij komen. En ja, het was eigenlijk een beetje een onmogelijke bal die half hoog kon. En ja, dan moet je bijna Karate Kid zijn om zo'n bal te kunnen aannemen. Maar goed, dat lukte dus niet. En ZAP krijgt nog een keer een ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. En dat hebben ze toch wel weer wat haast mee. Want ja, ze moeten in ieder geval nog proberen om voor het rustsignaal van arbiter meneer Schipper nog een keer een goal te maken. Maar het zit er niet echt in, omdat Bergen toch gevaarlijker is en toch wat meer aanval heeft. Nu wordt, even kijken, Jelle Vogts heeft eventjes onderhanden genomen op de middenlijn, maar Bergen houdt bal bezit, waardoor het voordeel bij de ploeg van Bergen. En dan wordt even kijken, Ryan Doet dus eventjes flink aan zijn shirt getrokken door de, ja, door de spits van de SAP, Vin van Dam. En dat heeft de scheidsrechter wel gezien. En dat betekent dat Bergen vrij trap mag gaan nemen. En Bergen via Twan Schouten en even kijken, de linksback van Bergen, Giel Vreker, die probeert de bal over hem back heen te liften. Maar dan vindt scheidsrechter meneer Schipper het genoeg. En dat betekent dat we hier gaan rusten in Bresland met een tussenstand van 0-2.

0: Bent u juist ingeschakeld als zondag? Goedemiddag op deze zondag, de 27e september 2026. Je luistert naar Radio 80. Ja, beide natuurlijk ook TV 80. Niet te vergeten, te beluisteren en te bezichtigen. In de wedstrijden ZAP 1 tegen VV Bergen 1 momenteel. 2-0 in het voordeel van Bergen. We hoorden dat van ons verslaggever Peter Stadegaard. En uiteraard komen we in de tweede wedstrijd bij deze man weer even terug. Ook de wedstrijd VV Egmond tegen WV HDEW werd gespeeld vandaag. De eerste helft zit er als het goed is op. En we gaan weer even terug naar onze verslaggever René Stoop.
1: Ja, René.
0: Ja hoor, zeg het maar, René.
1: Oké, de ruststand is 2-0 en de scheidsrechter had 5 minuten extra laten spelen. En ze zijn met 2-0 gaan rusten nu.
0: Dus er zijn 5 minuten extra bijgekomen. Houdt in dat ze in totaal 50 minuten gespeeld hebben in de wedstrijd VV Egmond tegen WV HDEW 1. Stand momenteel dus, we hoorden het net van onze verslaggever René Stoop, 2-0 in het voordeel van Egmond aan Zee. We komen zo meteen aan de andere kant van drieën weer bij je terug met Zondagsport 80. Ik ben Herman van Kampen en blijf luisteren.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Het loopt daardoor vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, staat voor knooppunt in Nieuwemeer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan de A10 Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Hier ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB.

0: luisteraars. En hartelijk welkom terug op deze zondag, de 27e september 2026 bij Zondagsport 80. We volgen uiteraard twee wedstrijden vandaag. De wedstrijd is ZAP 1 tegen VV Bergen. Ja, 2-0 in het voordeel van Bergen momenteel. Ook op tv kun je de wedstrijd VV Egmond tegen WVHDEW 1 volgen. Die wedstrijd staat momenteel 2-0 in het voordeel van VV Egmond. Als daar verandering in komt, dan horen we dat uiteraard van onze verslaggever René Stoop. Voor die andere wedstrijd gaan we weer even terug naar Sportpark De Zwaluw in Brezant. Peter Stalegaard.
1: Hier zijn we een klein minuutje bezig en de eerste krijgt gele kaart voor SAP. Is alweer gegeven doordat de wegdraaiende Joep van Vliegendhart werd aangetikt. Oh nee, het was Noah Robles, werd aangetikt door een verdediger van SAP. En ja, dan kom je vreselijk hard terecht op je delen. En dat betekent dat de aanvoerder van SAP zich even bij de scheidsrechter meldt om een verhaal te gaan halen. Maar ik denk niet dat dat wat uithaalt. Want de arbiter heeft de kaart inmiddels al wel opgeborgen. En Bergen krijgt een vrije trap te nemen. Wat de opstelling van Bergen betreft kan ik melden dat er geen wijzigingen zijn doorgevoerd door trainer Jan Nedenburg. De drie jeugdspelers die zijn dus gewoon op de bank blijven zitten. We zijn een klein minuutje onderweg in de tweede helft. Tussenstand hier 0-2.
0: Wij hoorden Peter Stalegaard natuurlijk vanuit Sportpark De Zwaluw in Brezant in de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen. Ja, 2-0 in het voordeel van Bergen uiteraard. Ook de wedstrijd VV Egmond tegen WVHDEW 1. Ja, vandaag te volgen natuurlijk op TV 80.

0: zondag Sport 80 in de wedstrijd Zat 1 tegen VV Bergheen. En de wedstrijd op tv te volgen. VV Egmond tegen HWG. Ja, HDEW moet ik zeggen. Dit wordt MLS bij jou uit de speakers. En viel en is er niet.
1: In wie?
0: Dat kwam er lekker uit, zeg. We gaan terug naar Peter.
2: Hier is het nog steeds 0 tegen 2, terwijl de ploeg van Stappen ingooi mag gaan nemen naar de linkerkant van het veld. Bol wordt richting de achterlijn gespeeld, waar Ryan Doedens weer de bal weg kan werken. En vervolgens wordt hij weggekopt. En dan kan Milo de Vet eventjes aan de bal komen. Die geeft de bal goed naar de zijkant naar Noah Roberts. Die gaat een sprintduel aan met zijn directe tegenstander, maar die komt er wel aan. Maar uiteindelijk is de rugdekking goed verzorgd bij de ploeg van Stap, waardoor de aanval van Bergen strandt en de ploeg van Jan Nedenburg weer achteruit moet om in ieder geval het balbezit vast te houden. Keeper Jesse Vink heeft momenteel de bal. Speelt hem richting de middencirkel, maar daar staat niemand voor Bergen, waardoor een van de spelers van Sappen toch wel wat makkelijk op kan rukken. Maar ja, zijn paas is weer niet nauwkeurig, waardoor Noah Kok de bal kan onderscheppen en hem speelt naar Stijn Vrasnoek. Die moet hem in één keer doorspelen. En dat lukt inderdaad ook. Noah Kok heeft de bal. En ja, dan laat hij zich wel wat makkelijk door de spits van Sap Vinverdam van de bal afzetten. Waardoor het toch weer even gevaarlijk wordt voor Bergen, omdat veel spelers in voorwaartse beweging waren omgeschakeld. Maar uiteindelijk is het zo dat de bal over de achterlijn gaat en Sap een hoekschop mag nemen. Scheidsrechter roept nog even een van de spelers van Sap naar zich toe, omdat er toch wel wat commentaar te horen is, zo links en rechts. En daar is meneer Schipper niet zo van gediend. Hij heeft al, voor zover ik weet, al 3 gele kaarten uitgedeeld uit de ploeg uit Brezant. Dus wat dat betreft moeten de mannen zich eventjes een beetje ingehouden, terwijl ze nu nog steeds eventjes aan het bekvechten zijn. Maar uiteindelijk gaat de arbiter richting de achterlijn om in ieder geval de corner te laten nemen. We gaan eens even kijken wat het op gaat leveren. De bal wordt te strak voorgezet, wordt gewoon voor de goal. En dan zijn er toch heel veel spelers die de bal kunnen beroeren. Maar uiteindelijk is het Bergen die de bal weg kan brengen. En dan komt er een tegenaanval waarbij Stijn Vrasdonk de bal oppikt aan de rechterkant van het veld, waar Noah Kok loopt buiten spel. Dus die kan de bal niet ontvangen. Maar uiteindelijk wordt de bal toch doorgespeeld. Dan vond er een gelepen balletje richting de spits van Bergen. Maar uiteindelijk gaat die bal net over hem heen. Ja, en dan een beetje een arrogant hakje van Stijn Vrasdonk, die de bal ook alweer terugkrijgt. Dan geeft die bal door. En dan Noah Robles, die kopt de bal, maar die gaat rakelings langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dat deze kans op Bergen alweer verdwenen is. En de ploeg van Sap dus weer goed wegkomt. We zijn een minuutje of 9 onderweg in de tweede helft. En de tussenstand hier is nog steeds 0 tegen 2.

Voor de wedstrijden van VV Egmond 1 momenteel te volgen op TV 80... zijn wij op zoek naar een sportverslaggever. Lijkt het jou leuk om wekelijks verslag te doen van zowel de thuis- als de uitwedstrijden van VV Egmond? Ja, kom dan ons sportteam versterken, zou ik zeggen. Vanaf de locatie Egmond aan Zee of elders ga jij dan inhoudelijk verslagen doen van de wedstrijden die spelen. Je geeft de standen en uiteraard de doelpuntenmakers door. En je wordt door de studio ingebeld, dus maak je daar niet druk om. Lijkt je het wel iets om voor jou om dit te doen? Bel dan eventjes en neem contact op met de studio van Radio 80. Of mail eventjes naar Radio 80, de redactie.

0: En op deze plaats van de Beatles gaan we wederom eventjes onderbreken. Peter Stalingaard.
1: Hier bij SAP Tegenberg is de stand 0-3 geworden. Het leek erop dat SAP de aanval kon gaan overnemen. Maar ja, ze verslikte zich in de bal. Uiteindelijk kon Joep Vliegendart die bal al op gaan pikken. En na wat metertjes gemaakt te hebben op de linkervleugel, zette hij de bal laag voor op Noah Robles, die de bal alleen maar in het doel hoefde te lopen. Nieuwe tussenstand hier bij SAP Tegenberg is 0-3.

Heard a little help for my friends. The Beatles bij Zondagsport 80 op Radio 80. En we volgen natuurlijk tijdens Zondagsport 80 de wedstrijd VV Egmond tegen WWHDEW1. En daar staat het nog steeds 2-0 in het voordeel van Egmond. Ja, ook de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1. We hoorden het zojuist van onze verslaggever Peter Stadegaard, die daar te plaatsen is bij Sportpark de Zwaluw in Bresant. 3-0 in het voordeel van Bergen. Nu Fleetwood Mac op Radio 80.

0: week loving van 3 tot nek uit de speakers tijdens zondag Sport 80. We volgen twee wedstrijden vandaag. VV Egmond tegen WVHDEW1. 2-0 momenteel, nog steeds als het goed is in het voordeel van Egmond. En die spelen momenteel in de 80ste minuut. We gaan voor de andere wedstrijd. ZAP 1 tegen VV Bergen. Weer even terug naar Peter Stadegaard. Zojuist 3-0 in het voordeel van Bergen. En is dat nog steeds zo, Peter?
1: Dat is nog steeds zo, Herman. En Bergen is momenteel weer in balbezit op de as van het veld. Een mooi balletje op Stijn Vrasdonk, maar daar zit de speler van ZAP tussen. Waardoor Bergen weer herstelwerkzaamheden moet verrichten. En uiteindelijk komt men er toch uit. Dan komt die bal, nee, die gaat achter de goal. En dat betekent dat Bergen ZAP een doeltrap mag gaan nemen. Bergen speelt met heel veel energie. We zien lepe balletjes van Milo de Vette op het middenveld. Waar de spitsen wat mee kunnen vaak. En dan krijg je mooie aanvallen te zien. Maar achterin wordt het ook wordt goed verdedigd door Ryan Doedens. En nu wordt de bal weer weggewerkt door Giel Freke. Die weer lekkerder erbij zit. En ook al gescoord heeft deze wedstrijd. Dus wat dat betreft mag je ook niet klagen. Maar ZAP gaat nog een keer proberen om via as van het veld een aanval op te zetten. Wordt naar de rechterkant gespeeld. Waar Bergen echter alweer de mensen paraat heeft om daarbij te komen. En dan gaat de bal in de doelmond. En dan wordt hij weggewerkt. En dan is het meteen gevaarlijk voor Berg. Want ZAP die kan die bal niet krijgen. Dan staat Noah Robles buitenspel. En dat is inderdaad goed gezien door de arbiter van dienst. En ik sta op één lijn, dus wat dat betreft kon ik het ook zien. Bij ZAP heeft trainer Hans de Koning inmiddels een gele kaart gekregen wegens commentaar op de leiding. En hij bleef nog even doorzeuren. En kan je erop wachten dat hij straks nog een keer gele kaart krijgt. Maar zover is het nog niet. ZAP gaat in ieder geval een dubbelwissel doorvoeren. Er komen twee spelers in de ploeg. Scheidsrechter gaat eventjes kijken naar de nummertjes op de rug. En om het allemaal in goede banen te leiden. En ook bij Bergen staat even kijken. Tijn de Boer klaar langs de lijn bij trainer Nederburg. Hij komt er inderdaad in. Dat betekent dat hij, even kijken, waarschijnlijk ergens achterin gaat spelen. Want hij is in ieder geval in de ploeg gekomen. Ik weet niet of hij met de tweede auto mee gespeeld heeft. Maar ik zag in eerste instantie alleen 3 junioren op de bank zitten. Maar uiteindelijk... dat moet meteen... de bal gekopt worden, want het was toch wel even gevaarlijk voor het doel van keeper Jesse Vink. Maar uiteindelijk wordt ten koste van een corner deze kans van ZAP ook weer om zeep geholpen. En moet de Bergen weer eventjes op gaan letten. Keeper zet zijn mensen op de juiste mensen neer. En dat gaat in ieder geval organisatorisch toch wat beter dan in de eerste helft, waarin men toch heel veel naar elkaar stond te wijzen. Maar goed, de bal wordt er weer laag ingezet en kan worden weggewerkt en kan Bergen eruit komen, omdat ZAP in ieder geval weer de bal achteruit moet gaan spelen. En Bergen weer wat kan opstomen richting de helft van de ploeg uit Bresant. En dan wordt hij heel slecht door ZAP opgepakt. En dan kan Bergen ertussen komen, maar uiteindelijk kan ZAP die bal toch nog een keer in de voorwaartse beweging krijgen. Waardoor men aan de linkerkant probeert een aanval op te zetten. Maar dan gaat er een stevig duel uitgevochten op de achterlijn tussen een Bergenspeler, Jelle Vochtsmit. En even kijken, de speler van ZAP. Uiteindelijk het onderspit moet delven. Omdat de bal via de ZAP-speler over de achterlijn gaat. En keeper Jesse Vink de bal weer in het spel mag gaan brengen. We gaan eens even kijken wat het op gaat leveren. Er wordt deze keer, in tegenstelling tot vorige week, niet via de achterste spelers opgebouwd. Er wordt meteen vooruit gespeeld. En dat betekent dat, even kijken, Bergen weer toch gaan proberen om die bal te veroveren op de helft van ZAP. Dus de bal wordt gekaatst en dan wordt hij weer in één keer verlengd. Waardoor ZAP misschien een aanval op kan zetten. Men heeft in ieder geval de achterlijn bereikt. De bal gaat niet voor de goal. Want men moet weer even terug. Maar uiteindelijk wordt hij toch voor de goal gespeeld. En dan gaat hij in het zijnet. En het net bolt wel, maar dat is het zijnet. Dus wat dat betreft telt dat niet mee. En kan keeper Jesse Vink die bal weer eventjes in het spel gaan brengen. Ik denk dat we zo'n 20 minuutjes onderweg zijn in deze tweede helft met een tussenstand van 0 tegen 3.
2: Dit is RTV 80, Zondagsport 80.

0: Kelly, het Discus bij Radio 80 tijdens Zondagsport 80 op deze zondag 27 september 2026. Ja, de wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1. 3-0 in het voordeel van Bergen. En ik ben heel erg benieuwd, is dat nog steeds zo, Peter?
1: Dat is nog steeds zo. En Muniz krijgt zijn vast op die bal en die lepelt hem over de keeper heen. En die gaat ook over het doel heen. Ik denk dat in de winter deze bal erin had gegaan. Maar goed, nu is het veld wat harder en dan stuitert hij over het doel heen. En dat is jammer, want hij had het wel goed gezien dat de keeper eruit was. Maar helaas leverde dat niks op. En Sap gaat nog een keer proberen om via de rechterkant er nog een aanval op te zetten. Maar wordt weer goed afgeschermd door Bergen. En dat betekent dat de bal door Sap weer ingespeeld gaat worden. Dan moet Stijn Frastonk er weer aan de bak komen. Maar uiteindelijk is Jelle Vogtsmit heeft de bal en dan... ik denk dat het toch een overtreding is. Ja, de scheidsrechter wachtte nog even af of er balvoordeel uitkwam. Maar dat kwam niet, omdat Rodi de Vet toch wel even werd aangepakt. En hij wel door de lucht heen vloog. Maar uiteindelijk is het zo dat Bergen vrij trap neemt. En dat geeft trainer De Koning van Sap de gelegenheid om nog een wissel in te brengen. De spelers toch wel wat vermoeider beginnen te raken. Bij Bergen zien we dat onder andere vooral met de middenvelders die heel veel loopwerk hebben verricht en ook duidelijk wat onnauwkeuriger zijn in hun passing. We gaan eens even kijken wat deze vrije trap van Ryan Doedens op gaat leveren. De bal gaat hoog richting de spits en Noah Robles springt wel omhoog, maar dat is een heilloze poging, want de bal die gaat echt toch wel een metertje overheen. Weer een mooie paas. Ja, die Milo de Vet die stuurt toch mooie ballen weg. Die steeds bij Joep Vliegertart uitkomen. En die steeds makkelijk bij zijn tegenstander wegloopt. Maar nu heeft Bergen toch balverlies. En moet de spits van Sap Vin van Dam even kaatsen, omdat hij weinig mensen voorin mee heeft lopen. En uiteindelijk komt de bal diep. Wordt hij eventjes rustig door Jelle Vogtsmit eventjes teruggekopt op keeper Jesse Vink, die de bal even oppakt en hem nu weer meegeeft aan Ryan Doedens, die weer een degelijke partij speelt. Eigenlijk elke week vaste waarde centraal achterin. Maar nu verleidt Bergen toch balverlies, omdat men eventjes te frivol omgaat met dat balbezit. En Sap misschien nog een keer via spits Vin van Dam die bal op kan pakken. Maar die wordt goed van de bal afgezet door Tijn de Boer, die eventjes rustig de bal bij een van zijn medespelers neerlegt. En vervolgens komt Ryan Doedens aan de bal. Die even naar Jesse Vink speelt. Die is uit zijn strafschopgebied aan de zijkant wat uitgeweken. Waardoor hij wat meer ruimte heeft om wat te gaan bedenken. Stijn Frastonk neemt die bal weer goed aan. Speelt hem door naar Noah Robles. Die staat buiten spel. En dat betekent dat deze kans van Bergen ook weer teloor gaat. En Sap nogmaals moet gaan proberen om die aanval weer nieuw leven in te blazen. Dus wordt een diepe bal gespeeld door een van de invallers van Sap. Die komt heel mooi op de flank terecht. Dan moet Jelle Vogtsmit eventjes goed verdedigen. Maar uiteindelijk wordt hij weggekopt door Ryan Doedens. En kan Bergen via Tijn de Boer de bal weer op gaan pakken. En hem via Stijn Frastonker. Ja, die probeert wel heel veel acties te maken. Dat lukt in dit geval ook. Maar er zijn er ook menig geen mislukt. Maar hij weet wel steeds die bal op te pakken. Sap mag in ieder geval ingooi gaan nemen aan de linkerkant van het veld. En dat betekent dat Bergen weer eventjes achteruit moet. De klok staat inmiddels op 27 minuten in de tweede helft met een tussenstand van 0 tegen 3.
0: Wij hoorden onze RTV 80 verslaggever Peter Stadegaard. Uiteraard in de wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1. Ja, 0-3 in het voordeel van Bergen. Hoe staat het momenteel met de tv-uitzending VV Egmond 1 tegen WVHEDEW 1? Ja, momenteel nog steeds 2-0 in het voordeel van Egmond. Mocht daar nog verandering in komen, dan komen we uiteraard nog even terug bij ons verslaggever René Stoop.

0: Total Eclipse of the Heart. Bonnie Taylor uit de speakers bij Radio 80. We gaan weer snel terug naar de velden. Peter Stadegaard.
1: Bij Stap tegen Bergen is het inmiddels 1-3 geworden. De ploeg uit Bresant heeft het teruggedaan. Een bal die vanaf de rechterkant werd ingezet. Die bal bleef een beetje hangen via de... Normaal viel hij een beetje voor de goal. En ja, uiteindelijk was het een van de stadspelers die de bal het laatste zetje kon geven. En dat betekent dat hier een nieuwe tussenstand geldt van 1-3.

0: zeer spannende wedstrijden die er momenteel aan volgen zijn bij Zondagsport 80 op deze zondag, de 27e september 2026 vanuit Studio Zuiderduinen en Echtmond aan Zee. De wedstrijd VV Egmond tegen, ja, WVHEDW 1. Momenteel nog steeds 2-0 in het voordeel van Egmond. En uiteraard ook op de radio te volgen de wedstrijd ZAP 1 tegen VV Bergen 1. Momenteel nog steeds 0-3 in het voordeel van Bergen. Of dat nog enigszins verandering in gaat komen, gaan we vragen aan Peter.
1: Hier in Brabant is het nog steeds 1 tegen 3, terwijl Bergen toch wel eventjes wat verkrampter aan het voetballen is. Men kan de bal niet zo makkelijk meer voorin krijgen. En de ploeg van Sap die heeft duidelijk wat meer moed geput uit die 3-1. Want men is toch wel wat nadrukkelijker bezig om voor de goal van Bergen te komen. Maar ja, tot nu toe heeft het nog niet veel opgeleverd. Bergen heeft via Rodi de Vet de bal in bezit, maar die kan hem niet meer bij een medespeler krijgen. Men blijft een beetje achterin hangen. En ja, dat is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor het spel voor de goal van Sap. Maar goed, Sap probeert de bal nog wel wat rond te spelen. We nu ook weer inspelen op de spits. En dan moet Bergen er kort op zitten. Maar dat doen ze ook. En de bal moet daardoor weer achteruit gespeeld worden. Er wordt weer een hoge bal in het strafschopgebied gezet. Dan, dan bukt iedereen. En ja, dan kan keeper Jesse Vink die bal eigenlijk vrij makkelijk op gaan pakken. Omdat de spelers van de SAP ook niet echt aanstal te maken om naar die bal toe te gaan. Het zal weer een verre bal gaan worden, want echt opbouwend is het toch allemaal wat minder geworden. Bij Bergen is Joep Vliegendhart, die een hele goede wedstrijd speelde, vervangen door Mees Eikelhof, die vanaf de linkerkant moet gaan proberen om potten te gaan breken. Bergen neemt even wat tijd en via Tijn de Boer wordt die bal heel slecht ingespeeld. Ja, daar doet niemand wat mee. Dan gaat de keeper van Sap nog even haast maken om die bal binnen te houden, waardoor hij zelf kan gaan zorgen voor de opbouw. Maar ja, het is er eigenlijk een beetje uit het spel bij Bergen. Het is allemaal erg moeizaam. En men dreigt een beetje in fysieke problemen te komen achterin. Maar deze bal die is te lang voor keeper Jesse Vink. En die laat geroutineerd die bal even liggen. En als de spits dan bij hem staat, dan pakt hij hem op. Nu probeert hij weer een dropkick te versturen naar Mees Eikelhof. Maar die wordt door zijn directe tegenstander afgetroffen, waardoor Sap opnieuw de bal bezit heeft. En moet gaan proberen om nogmaals een aanval op te gaan zetten. De bal wordt even rondgespeeld achterin. Het is voor Bergen zaak om in ieder geval die ballen op te gaan pakken. Sap claimt weer de overtreding. En daar hebben ze al heel veel gele kaarten mee gehad. Ik denk dat ze wel een stuk of 4-5 gele kaarten opgelopen hebben. En voornamelijk praten om overtredingen zeuren. En dan wordt er nu ook weer een speler van Bergen vastgehouden. Maar die bal dan loopt over de achterlijn heen. En dan kabbelt het allemaal naar de slotfase toe. Waarin de ploeg van trainer Jan Nedenburg moet gaan proberen om in ieder geval niet in de problemen te komen in de slotfase van de wedstrijd. Keeper Jesse Vink legt geroutineerd die bal helemaal aan de andere kant van het strafschopgebied neer om hem te gaan nemen. Wordt richting de middencirkel. Dan spelen er twee spelers van Bergen lopen tegen elkaar op. En dan weer een mooie paas van Bergen. Maar Stijn Vrassel laat die bal van zijn voet af. Afverstuiteren en gaat dan een actie maken. Dan wordt er zomaar weer tegen een speler van Bergen opgeschoten, waardoor de verdediging van Sap toch weer klaar kan klaren. Milo de Vet geeft nog een balletje op Stijn Vrastel. Die probeert nu Tijd de Boer weg te sturen. Maar dan staat Noah Robles buitenspel. En zijn doelpunt, die wel fraai werd afgerond, die gaat dus niet door. Waardoor de ploeg van Sap een indirecte vrije trap kan gaan nemen op de rand van het strafschopgebied wegens buitenspel. We moeten denk ik nog even kijken. Als ik nog even kijken. Denk nog een minuutje of 5-6 spelen in deze wedstrijd. Met een tussenstand van 1-3.
0: komen in deze wedstrijd met deze tussenstand van 1 tegen 3. Nog even terug bij Peter Stadegaard. In de wedstrijd is op 1 tegen natuurlijk VV Bergen 1. Ook de wedstrijd VV Egmond tegen WVHEDW. Ja, die wordt natuurlijk gespeeld en is te volgen op TV 80. Momenteel nog steeds 2-0 die stand. En ook daar komen we uiteraard zometeen in de laatste fase nog even voor terug bij onze verslaggever René Stoop.

0: Ja, en daar was Van Kamp eventjes aan de telefoon, want we hebben Peter Stanegaard aan de lijn.
1: Dat klopt inderdaad, Herman. Het is hier 1 tegen 4 geworden. Een corner van Milo de Vet, die kwam weliswaar voor de goal. Werd, dacht ik, ook weggewerkt, maar dat gebeurde niet al te best. Want de bal kwam, dacht ik, van de voeten van Noah Robles, die de bal laag in de goal schoot. En dat betekende dus de 1 tegen 4. En ja, dan moet je normaal gesproken kunnen constateren dat deze wedstrijd wel gewonnen gaat worden. Scheidsrechter die gaat nog eventjes tijd maken voor een wissel. Het is Joep Buysink die nog in de ploeg komt bij Bergen. Ik weet niet wie eruit gaat, want die loopt achter het doel. Ik dacht dat het Giel Vreeken was die eruit ging. Dus wat dat betreft heeft Bergen nog in de tweede helft in ieder geval nog twee jeugdspelers ook in de ploeg gebracht. Sap kan in ieder geval nog een keer ingooien en gaat proberen om nog een keer een aanval op te zetten. De bal, wat is er nu weer aan de hand? Ik zit even te kijken naar de scheidsrechter af en toe dan... hij moest waarschijnlijk nog wat noteren. Ja, hij moest nog even wat noteren. Ja, dat moet ook gebeuren. De administratie moet allemaal sluitend zijn. Wat dat betreft is het zo dat de bal in ieder geval overgenomen moest worden, die ingooien. En dat mogen ze nu nog een keer doen, want de bal is via Milo de Vet buiten de lijnen terechtgekomen. En Sap gaat nog een keer proberen om de aanval op te zetten. En opnieuw een strakke bal richting de spits, die hem op de borst aanneemt. En dan zit, even kijken. Ryan Doeders er weer goed bij, waardoor de spits de bal weer terug moet leggen. En ja, dan is het gevaar eigenlijk alweer weg, omdat de bal nu weer naar de zijkant verplaatst moet worden, waar de bal richting het strafstofgebied wordt getikt. Want de Bergenspelers zitten ernaast, maar uiteindelijk wordt het kaatsen van de spelers van Sap niet beloond, want dat werd niet helemaal goed begrepen door een van de medespelers, waardoor Bergen de bal weg kon werken. Maar weinig mensen van je voorin, waardoor Sap die bal eigenlijk vrij makkelijk op kan pakken. En nu moet keeper even kijken. Ja, dan vindt meneer Schipper het genoeg. Hier wint Bergen met 1 tegen 4 van Sap. En dat is een goede prestatie na de nederlaag van vorige week tegen de ploeg van Schagen United. Volgende week gaan we spelen een thuiswedstrijd voor Bergen. En die wordt gespeeld in de terrein van Sint Adelbert in verband met de kermis van Egmond. Heeft Bergen ingestemd met het verplaatsen van de wedstrijd van de Kieftoek naar de kwekerij, heet het daar, geloof ik, bij Adelbert. Ik ben er een tijd niet meer geweest. Maar hier de wedstrijd gaat ook nog een half uur eerder beginnen. Dus wat dat betreft hebben we volgende week weer een leuke wedstrijd voor de boeg. Hier is het in ieder geval afgelopen. Eindstand bij Sap tegen Bergen, 1 tegen 4.
0: Dankjewel, Peter Stadegaard. Ja, deze wedstrijd is op 1 tegen VV Bergen 1. Eindstand dus 1-4 in het voordeel van Bergen. In de andere wedstrijd, VV Egmond 1 tegen WV HADW 1, gaan we nog even terug naar onze verslaggever René Stoop.
2: Hey, Herman. Inmiddels is er in de extra tijd een derde goal gevallen voor Egmond.
0: Kijk, dus het is momenteel 3-0 in het voordeel van Egmond geworden, René.
2: Ja, klopt.
0: Dan gaan we met die eindstand gaan we eruit bij RTV 80. De mensen die het willen blijven volgen kunnen dat uiteraard doen via Ziggo TV kanaal 44 of via KPN TV kanaal 1493. Ja, dit is RTV 80. Dit was Zondag Sport 80 van de 27e september 2026. Tot zover deze uitzending van Zondag Sport 80 van zondag de 27e september 2026 via Radio NTV 80. We volgden vandaag twee wedstrijden. De wedstrijd Zap 1 tegen VV Bergen 1. Die is in een eindstand uitgekomen van 1-4 in het voordeel van Bergen. Dan volgden we ook op TV 80 vandaag de wedstrijd VV Egmond tegen VV HEDW 1. Ja, die is geëindigd in een 3-0. Tot zover. Ja, ik zie dat de wedstrijd is geëindigd inderdaad op tv. Dus die is geëindigd in een 3-0 in het voordeel voor Egmond. Ik ben Herman van Kampen. Volgende week zijn we er een half uurtje eerder. Vanaf 2:30 met Zondag Sport 80. En ik zeg graag tot dan.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam doe je er tussen knooppunt De Hoek naar de A4 ook 10 minuutjes langer over. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De andere kant op de A8, maar dan richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 10 minuten vertraging. En tot slot de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

dramatic. Why'd you grease the lightning?

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Ja, terwijl Trump het internationale strafhof wil slopen, Netanyahu Gaza aan de Westbank en Poetin Oekraïne zitten wij weer lekker onder het Zuiderruimzand met souvenirs. De crisismuziekje van en door Nico de Graaf.
1: Stand the waters.

Kustenduistreek. De rest van Nederland. Hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 990ste souvenirs. Ja, en ook deze week kreeg ik leuke mailtjes, hè. Onder andere van Bas uit het Limburgse Bergen. Bas vroeg me dit voorjaar advies over een pick-up naald en vond onder mijn antwoord een PS'je over souvenirs. Nieuwsgierig geworden luisterde hij de eerste de beste zondag en was verbaasd over de mooie en bijzondere muziek van mensen waar hij eigenlijk nog nooit van gehoord had. Sindsdien luisteren hij en zijn vrouw Sylvie wekelijks met veel plezier naar de show en hebben ze inmiddels er een echt zondagsritueel van gemaakt. Ja, waar ze iedere zondag gewoon weer even lekker voor gaan zitten. Door drukte had hij zijn platenspeler even opzij gezet, maar deze week mailde hij me met een extra vraagje waarin hij me tevens liet weten iedere week enorm van souvenirs te genieten. Op 3 oktober zijn ze 25 jaar getrouwd. Dus vroeg Bas of ik hun huwelijksjubileum alvast vandaag een beetje in souvenirs zou kunnen vieren met een mooie song. Waarover straks meer. Want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. En Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Bas een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl... oftewel Nico@rtv80.nl.

do, honey, just kind of stand in one spot.

Ja, zo begonnen we ons feestrondje vandaag in het nog ronduit zomerse Nesbit in Mississippi. Het is hier vandaag en ook de hele komende week nog tussen de 25 en de 30 graden bij een strak blauwe hemel. En in het lommerrijke Lee's Summit Park hier in Nesbit is vandaag een groot Jerry Lee Lewis Memorial Concert. Ja. Killer, zoals Jerry werd genoemd vanwege zijn nogal woeste omgang met piano's, overleed in oktober 2022. En op wat zijn 91ste verjaardag zou zijn geweest, speelt hier een all-star rock'n'roll band de songs van Jerry afgewisseld door opnames van de Killer zelf, zodat het voelt of hij er zelf toch ook nog een beetje bij is. Ja, we luisteren even mee naar een van zijn grote hits, A Whole Lot of Shaking Going On, uit 1957 alweer, ja. Een song waar Jerry 69 jaar geleden wereldwijd de hitparades mee bestormde. En wat gebeurde er nog meer in week 40, oftewel de overgangsweek van september naar oktober? Nou, in deze week van 1999 meldde de Verenigde Naties de geboorte van de 6 miljardste wereldburger. Overigens waren dat er 12 jaar later in 2011 al 7 miljard... en op dit moment staat de teller op ruim 8,3 miljard. Wel iets om even bij stil te staan, want in 1900 woonden er nog maar 1,6 miljoen mensen op onze aardbol. De wereldbevolking is dus ruim vervijfvoudigd in die afgelopen 127 jaar. En in deze week van 1863 kreeg Alfred Nobel patent op het nitroglycerine. Ja, dat spul was echter zo licht ontplofbaar dat je het nauwelijks kon vervoeren. Zijn kapitaal heeft Alfred daarna hoofdzakelijk verdiend met het hiervan afgeleide dynamiet. Een stofje dat niet meer bij elke hobbeltje gelijk ontplofte, ja. En van de opbrengst van Alfreds knalvermogen wordt overigens nog ieder jaar de Nobelprijs uitgekeerd. Snel terug naar onze kant van de Atlantic, naar het vandaag bewolkte Paddock Wood in Kent. Hier is het grijs, maar wel droog, bij een mooie 20 graden. En in huize Williams is het groot feest vandaag. John Williams, die jullie zouden kunnen kennen als de Engelse acteur John Judd, is namelijk getrouwd met een van de idolen uit mijn tienertijd, de zangeres Helen Shapiro. En Helen viert hier vandaag in kroonjaar haar 80ste verjaardag. Ja, met een groot feest. John en Helen zijn flabbergasted als ze ontdekken dat we haar verjaardag in de Nederlandse bergen niet zijn vergeten. Ja, we kregen een heerlijke alcoholvrije vruchtenbol en Helen trakteert ons nu op haar nog altijd heerlijke You Don't Know. Een hit waarmee ze exact 65 jaar geleden zowel in Engeland als in de Lage Landen hoge ogen gooide in de hitlijsten.

0: uitgezwaaid door de familie Williams, staken we snel de grote plas weer over naar het gezelligste stukje New York. Ja, Greenwich Village. Ja, want daar in the heart of the Big Apple woont 2/3 van de meidengroep de Roodsjes. Susie Rhodes woont hier samen met haar man Luden Wainwright III... en een paar bloks verderop haar 2 jaar oudere zus Terre en haar man John. Ja, samen met de in New Jersey wonende zus Maggie vormen de meisjes dus de Roodsjes. Susie en Terre, die zijn allebei in de komende week jarig. Terre wordt 72 en Susie 70. Dus vieren ze dat gezellig vandaag samen met vrienden en familie in het Greenhouse Theater al hier. Ja. En ook de zusjes keken er bovenop dat we hun verjaardagen in dat verre Nederland niet waren vergeten. We kregen hier een Budweiser van de tap. En omdat de meisjes rond deze tijd van het jaar hun winterjassen weer uit de mottenbal halen, trakteerden ze ons, samen natuurlijk met zus Maggie, op het prachtige en onnavolgbaar mooi gezongen My Wintercoat. En kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, nog net even naar het vandaag grijze, natte en frisse Camden in Maine. Hier is het zwaar bewolkt met af en toe een bui bij slechts 14 graden. En de singer-songwriter Don McLean viert hier, samen met zijn vriendin Paris, familie en vrienden, zijn 81ste verjaardag dan ook gewoon lekker binnen in zijn riante huis. Ja, en ook Don kan haast niet geloven dat we helemaal vanuit het Nederlandse bergen zijn gekomen om hem te geluk te wensen. Nee, we krijgen hier zo'n hippe cocktail uit zo'n diep bevroren glas dat zo koud is dat je vingers er haast aan vastvriezen. En Don, die het allemaal natuurlijk kennen van zijn wereldhit Vincent, oftewel American Pie, trakteert ons nu op zijn mooie, leuke en leerzame Color TV Blues.
1: I got a color TV for a limited time, and you can have it by tonight. It'll bend your mind. I wouldn't just sell it to an ordinary fool. Have to be sure that the fool has cool. And since you look like a man with heart and soul, if you buy it from me now, you get a free mixing.

0: you know, just cause you're paranoid doesn't mean they're not trying to get you.
1: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
2: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door werkzaamheden heb je vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het 10 minuten langzaam rijden. En op de A10, de Ring Oost richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. De brand werd even na 12:30 opgemerkt op een parkeerplaatsje aan de Broekpolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie sluit brandstichting niet uit. De auto moet als verloren worden beschouwd. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wognumse buurt in Alkmaar. Ze viel tussen twee palen en kreeg de voorrem van haar fiets vast in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, onder het nieuws gingen we vanuit dat herfstachtige Camden naar de heerlijke nazomer van Los Angeles. Ja, het is hier zonnig bij een temperatuur van rond de 28 graden. Hier wonende bluesman Cap Mo, die eigenlijk Kevin Roosevelt Moore heet, viert hier zijn 75ste verjaardag dan ook groots met een geweldig tuinfeest in zijn lommerrijke tuin. En ook Cap of Kevin is verbaasd dat we hem helemaal vanuit de Dutch Mountains komen feliciteren. Ja. We kregen hier een Budweiser van de tap en Cap stapte samen met zijn vriend Dion het in de tuin opgebouwde podium op en trakteerde ons op de bluesklassieker Red House. Ja, vanuit de nazomer in Los Angeles gaan we naar het nog steeds hete Nashville in Tennessee. Hier zitten ze al bijna een maand in een hittegolf met temperaturen rond en boven de 30 graden. Pas in het volgende weekend lijkt er een eind aan te komen. En natuurlijk met regen en onweer. Nou, de natuur snakte daarnaar in Nashville. Ja, dat kan ik je vertellen. Jillian Wells viert samen met haar partner David Rawlings, familie en vrienden, haar verjaardag dan ook gewoon lekker binnen met de airco op 10. Ja, en ook hier zijn ze verrast dat we Jillian vanuit het verre Nederland met haar 59ste verjaardag komen feliciteren. We krijgen hier een zelfgemaakte vlierbessenwijn en Jillian en David trakteren ons op hun prachtige Wayside Back in Town.

Ja, en dan is het volgende week zondag, ja, 4 oktober, Werelddierendag. En omdat het nog altijd niet echt wil vlotten met de dierenrechten, dierenwelzijn en een goede verzorging van dieren waar de mens verantwoordelijk voor is, rennen er vandaag naast crisissen en oorlogen en de waan van de dag ook wat dieren door de show. Snel naar Astoria in de State of New York, de thuisbasis van Melanie. En zij was een fanatiek vegetariër en hield echt van alle dieren. En zij bijt vandaag de Werelddierendag spits af met een doordenkertje. Haar nog altijd geweldige I don't eat animals.

Ja, en na die 100% vegetarische Melanie, ja, in dat prachtige I Don't Eat Animals, sta ik bij de Atlantic weer over naar de countryside in het Engelse Basingstoke. Ja, waar de singer-songwriter Tanita Tikaram nog zo'n tot nadenken stemmend liedje voor ons had. Ja, het mooie poer kou, arme koe. Een song over een dier die nogal eens in plakjes op ons bord belandt. Ja. Ook haar poerkauw is een echte wereld eet geen dierendag zong, ja. Want zo wordt het door een aantal mensen ook genoemd. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor 4 oktober. Snel terug naar de Verenigde Staten. Daar in de eindeloze prairies van Noord-Dakota's. Ja, daar woont een band die echt alles met dieren te maken heeft. In de eerste plaats heet deze alternatieve folk-rockband van het echtpaar Jeff Klaus en Judy Heitman, de Horseflies. Je weet wel, die vervelende stekende paardenvliegen die je zomer mooi kunnen verpesten. De naam van hun album is Human Fly, oftewel mensenvlieg. En alsof het allemaal niet dierlijk genoeg is, zingen ze voor ons nu hun meeslepende uitvoering van de traditional Hush Little Baby. Waarin papi zijn dochtertje echt alles wil geven wat haar hartje begeert. Van een dog tot een mockingbird.

0: Ja, vanuit de prairies van Noord-Dakota gingen we naar het Californische Malibu. De huidige thuisbasis van de meester zelf, Bob Dylan. En omdat deze septembermaand het alweer 10 jaar geleden is dat onze zus Agnes in Wales spoorloos van de aardebodem verdween en dat haar laatste voettocht waarschijnlijk naar die Divi-rivier is geweest, ja, zong hij vandaag zijn prachtige en toepasselijke Spirit on the Water als muzikaal monumentje voor onze zus Agnes. Waarmee het weer verdorie hartstikke tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: toprooster@music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want hier is het 2e uur van een nogal beestachtige Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel Nico@rtv80.nl.

Ja, in dit tweede uur begonnen we met het verzoekje van Bas uit het Limburgse Bergen. Waarover ik in de inleiding al sprak, ja. Bas vroeg me dit voorjaar advies over een pick-up naald en vond onder mijn antwoord een PS over souvenirs. Nieuwsgierig geworden luisterde hij de eerste de beste zondag en was verbaasd over de mooie en bijzondere muziek van mensen waar hij nog nooit van had gehoord. Ja, sindsdien luisterde hij en zijn vrouw Sylvie wekelijks met veel plezier naar de show en ze hebben er inmiddels een zondagsritueel van gemaakt waar ze iedere zondag weer lekker voor gaan zitten. Ja, door drukte had hij de platenspeler even opzij gezet, maar deze week mailde hij me met een extra vraagje waarbij hij me tevens liet weten enorm te genieten iedere week van souvenirs. En verder vertelde hij me dat ze op 3 oktober aanstaande 25 jaar zijn getrouwd. Dus vroeg Bas of ik hun huwelijksjubileum vandaag in souvenirs alvast een beetje zou kunnen vieren met het prachtige Vluchten kan niet meer. Ja, die nog altijd hoogactuele Annie M.G. Smit zong op muziek van Harry Bannink door Frans Halsema en Jenny Arion. Ja, graag gedaan Bas en Sylvie. Alvast van harte gefeliciteerd. En Vluchten kan niet meer was vandaag dus speciaal voor jullie. En ga gewoon zo lekker door. Ja, kan ik uit ervaring vertellen dat is leuk. Ja, dan gaan we nu even naar India. Samen met de uit Londen afkomstige Bonzo Doc Duda Band. Deze zonder meer zeer geestige band, die zich kortweg ook wel eens de Bonzo's liet noemen, gaat namelijk op tijgerjacht. Luister maar even naar hun leuke en aanstekelijke verslag. Hunting Tigers Out in India.

Ja, en nadat je net een gekke Hunting Tigers Out in India van de Bonzo Dog Duda Band, keerden we snel terug naar het Verenigd Koninkrijk. En gingen naar St. Eve's in East Dorset aan de Engelse windkust, zuidkust. Ja. Hometown van het folkduo Show of Hands. Steve Knightley en Phil Breer vertolkten het prachtverhaal van de kraai op de wieg in hun geweldige uitvoering van The Crow on the Cradle. Dat bovendien aan het eind fraai overliep in het Find the Cost of Freedom van Stephen Stills, want zo is het maar net. Ja. Vanuit de Engelse zuidkust keren we snel terug naar de VS, naar Nashville in Tennessee om precies te zijn, woonplaats van onze vaste souvenirsmedewerkster Emmylou Harris. En Emmylou, die in haar jeugd op de prairie heeft gewoond, is een echte ervaringsdeskundige op dierengebied en weet dus wel waarover ze zingt. Ja, luister maar even naar haar prachtverhaal over het weggelopen paard. The Ballad of the Runaway Horse.

Ja, en na Emmylou met haar prachtige The Ballad of the Runaway Horse draafden we nog even door op de edele viervoeters. Want echte mannen rijden in Amerika niet op een paard, maar op een pony. Ja, en dan bedoelen we natuurlijk niet die mini-paardjes die wij hier pony noemen, maar die echte wilde paarden waar ook de Indianen op rijden. Ja. Zo'n pony moet je eerst niet te vangen, dan temmen. En als je dan een beetje geluk hebt, ja, dan kun je er uiteindelijk ook nog op rijden. Ja. Dus gingen we naar het Californische Sebastopol, de nieuwe thuisbasis van die performer en duvelstoeljager Tom Waits, voor zijn prachtige pony. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, nog net even de grote plas weer over naar het Engelse Prestwich. Een van de Engelse Londense voorsteden en de geboorteplaats van Who-bassist John Entwistle. Ja, samen met de overige Who-leden bezingt John nu even een diersoort waar wij waar nogal wat mensen bang voor zijn. Ja, spinnen. Ja, hier zijn de mannen van de Who. Met het door John Entwistle geschreven en gezongen en nog altijd vreselijk leuke Boris de Spider. MUZIEK

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het veel op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ook dit laatste half uur begonnen we met een verzoekje voor mijn radiocollega en hitmeester Ton de Groot. Ton is komende zondag op Werelddierendag jarig, maar omdat hij het dan te druk heeft om naar souvenirs te luisteren, feliciteer ik hem vast vandaag. Dus Ton, alvast van harte, uiteraard mede namens mevrouw de Graaf en die heerlijke oude Maasweg van The Amazing Stroopwafels was dus vandaag speciaal voor jou. Hadden we zomaar twee Nederlandstalige songs in souvenirs vandaag. Ja, bijzonder. Nou, snel die Atlantic weer over naar New York. En 88 jaar terug in de tijd. Ja, denk je eens in. Het is 1938. Ja. En de pianist, zanger, songwriter en entertainer Fats Waller scoort in de Verenigde Staten de ene hit na de andere. Hier is hij met zijn geweldige van zo'n geweldige bakkaliete 78 toerenplaat. Ja, moet je eens opletten hoe dat nog klinkt. Ja, en het geweldige verhaal over de spin en de vlieg. Oftewel, spider and the fly.
1: And now, ladies and gentlemen, I bring you the great, gorgeous, gigantic overture known as the Web Song. You've never heard it by Tchaikovsky, you never heard it by Rimsky-Korsakov. Because they didn't know any better. But now, I bring you one of yours truly, Little Fats Waller's Spider and the Fly. I'm coming out of the web. Be careful now, I'll vamp you in.

ja, ja, ja, ja. Ja, dan ging het bijna mis, hè, ja. Dat krijg je als je alles moet doen hier in je eentje. Is best druk, ja. Na die heerlijke 88 jaar geleden opgenomen The Spider and the Fly van Fats Waller, gingen we naar het Canadese Castor Center, thuisbasis van mijn muzikale held Fred Eaglesmith. En samen met de Flat-Headed Doodlers zong Fred zijn treurige relaas over de hond van de buurman in het leuke en ondanks alles zeer vrolijk klinkende I Shot Your Dog. En dan nog even terug naar het heerlijke verjaarsfeest van de zusjes Roots in de gezelligste wijk van New York, in Greenwich Village, waar we in het eerste half uur al waren. Daar stapte net de dochter van de jarige Susie, ja, Lucy Wainwright Roots heet ze, samen met een andere bekende van ons, de singer-songwriter Mary Chapman Carpenter, het podium van het Greenhouse Theater op en verraste iedereen met hun prachtige A Quiet Line. Luister maar even mee.

Ja, en na dat echt geweldige A Quiet Line van Lucy Wainwright Rodge en Mary Chapman Carpenter staken we snel de grote plas weer over naar het Ierse Dublin. Thuisbasis van Damien Rice. En Damien had de schrik van zijn leven toen hij 's morgens wakker werd en zag dat alle dieren verdwenen waren. Ja, en samen met de eveneens Ierse Lisa Hannigan zong hij het prachtige, al naar de herfst ruikende All the Animals Were Gone voor ons. Ja, en dan kunnen we nog net even naar het Amerikaanse Boston voor die van origine Canadese bluesman Ray Bonneville. En Ray temde net als ik vroeger ieder jaar een koudje. Ja, en

Ja, en met die ondeugende koud John op mijn schouders gaan we weer eens de donder op huis aan natuurlijk. Maar nog wel even via Glasgow. Want ook in deze beestenboel gaan we er weer uit met de lieveling van Schotland en die van Huizen de Graaf. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat zelfs de dieren er blij van worden. Ja, hier is ze weer, onze eigen Amy MacDonald. En ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, lachte ze haar tanden bloot en zei: A beastie good show, Nico. And this is the life.

Ja, en dit was dan weer Souvenirs. In deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen weer een prachtweek. Blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week zondag weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n liefdevolle Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. We begonnen met Tiki Leandros.
1: Après toi. Vertel eens even, Ingrid, je was weg naar Zweden. Hoe is het afgelopen allemaal?
0: Ja, het was hartstikke geweldig. Het waren wel zware partijen, maar we hebben goud geworden.
1: Goud nog wel?
0: Ja.
1: Eerste prijs met het handballen.
0: Met het handballen.
1: In hoe heet dat plaatje ook weer?
0: Malmö.
1: Malmö, ja.
0: Maar ik ben er weer, hoor.
1: Ik ben blij met je, ik ben trots op je. Echt waar, hoor. Dit is David. Ook van het Songfestival trouwens. Met zijn Julie.

0: hoogste tijd voor Ingrid met de musical.
1: Ja, we hebben vandaag weer meegenomen van de musical. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En het nummer heet...
0: Ook zo.
1: En het nummer heet ook zo. Ja,
0: en Rob de Nijs die staat er ook nog in, volgens mij. Hè?
1: Ja, Rob de Nijs.
0: Heel veel bekende mensen van nu.

0: de weg naar Hamelen.
1: De weg naar Hamelen.
0: Hamelen. Ja, en Stamelen, hè. Dat deden we ook, hè.
1: Maar goed, we gaan nu naar Bob Dylan met Like a Rolling Stone.

0: Zeggen ze wel eens dat die plaatjes uit de jaren 60 zo kort zijn, maar deze duurde toch ruim 5 minuten.
1: Ja, dat was een lang plaatje.
0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En de volgende is...
1: De Moody Blues met Question.

Question van de Moody Blues en het complete London Symphony Orchestra zat erbij. Maar ja, de Moody Blues die hebben op het conservatorium gezeten. Dus die hadden wel wat kennis in dat grote orkest. Dus een plaatopname was natuurlijk zo geregeld. Hè? Nou, de volgende groep die doet het met iets minder begeleiding. Maar het is ook wel een leuk plaatje hoor. Black is Black van Mos Bravo.

0: Los Bravos en Black is Black. En weet je nog dat we gisteren op de bus stonden te wachten en dat wij zo'n hele mooie regenboog zagen, Ingrid?
1: Ja, nou ja, goed, dat zagen we heel mooi. Hè? Twee zelfs.
0: Ja, zo'n dubbele was het, hè?
1: Was het dubbele, maar nu gaan we naar...
0: de Rainbow Valley.
1: Ja.

0: dat was Love Affair met Rainbow Valley.
1: Ja, en we gaan van de Rainbow Valley
0: gaan we naar Manfred Mann. Mighty Queen.

0: Manfred Mann en The Mighty Quinn. En hoe je nou aan die Eskimo komt, ik weet het niet. Misschien woonde er eentje naast hem of zo.
1: Ja, dat weet je niet. Of hij was er zelf.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Wat hebben we nou op ons lijstje?
1: Hebben we nou Hermans? Ja? Hermits met There's a Child of Husk.
0: Oké. Dus als de kindertjes naar bed zijn, dan wordt het een beetje stil. Daar komt het een beetje op neer.

0: hush, het is een beetje stilletjes. Als de kinderen naar bed zijn, moe, uitgespeeld. En dan zijn vader en moeder alleen. Maar soms is vader ook in ruzie met zijn zoon. De generatiekloof noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja.
0: Father and son, Cat Stevens.

0: Weer tijd voor jouw rubriek, Ingrid.
1: Ja, we gaan nu weer naar musical. En we hebben nou Anne Tefka meegenomen. Hou van mij.

0: Zeg, Golden, hou jij van mij?
1: Of ik wat?
0: Hou je van mij?
1: Van je houden. Onze dochters willen trouwen. Mensen vechten op de straat. Je bent moe, je bent op. Kom naar bed, het is laat. Tev, je hou op, gedraag je.
0: Golden, het is maar een simpel vraagje. Hou je van me?
1: Je bent gek.
0: Dat weet ik wel, maar...

0: 20 jaar lang. Wat is dit nou voor gedoe?
1: Golden.
2: Pas tijdens onze bruiloft zag ik je voor het eerst. Ik was bang.
0: Ik had schrik.

0: Yeah,
1: romantisch, hè?
0: Romantisch nummer uit Anne Tefka. Nou gaan we naar Neil Sedaka.
1: Oh, Carol!

0: Ja, zo waren we weer eventjes terug op het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de spelbrekers, kleine kokette Katinka.
1: En waar gaan we nu naartoe? Naar welk nummertje?
0: Oh, dan moet ik even spieken, hoor. De Blue Diamonds. Oh, daar heb je eentje van vlak bij mij om de hoek gewoond.
1: Oh ja.
0: Een van de Blue Diamonds van weer de Maanderwaard.
1: Ja, nou, dat is leuk.
0: Ramona.

Ja, dat waren dan de Blue Diamonds met Ramona. En dan gaan we nu naar Rocco Granata. En dit is een liedje wat hem herinnert aan hoe zijn moeder hem vroeger naar bedje bracht. Heel lief liedje. MUZIEK

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, my lord.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show.
5: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

0: Willeke Alberti. Welkom in deel 2 van de Flashback Show.
1: En dit
0: overigens
1: liedje?
0: Wordt ja. dit liedje gezongen door een bekende Nederlander
1: ja.
0: in Make Up Your Mind. En ze gebruiken het voor de finale hè, bij ja, de Spiegel.
1: Ook, ja. Hartstikke leuk dat het toch weer zo'n oud liedje is.
0: Weet jij nog welke bekende Nederlander het was?
1: Nee, weet jij het nog?
0: Nee, eigenlijk niet meer.
1: Moeten we dat maar eens een keertje opzoeken. Maar we hebben ook heel iets anders. Weer een hele grote hit uit die rij. Die eindeloos lange rij. Nummers die gebruikt zijn voor reclames en tv- en radiotunes. Nou...
0: Hoe welke is dat dan?
1: Dat is Willy Schobben met Mexico. En die werd gebruikt door Tony Vos. Die had die spot geproduceerd. En die ging naar een kousenfabrikant in Duitsland. En die hadden ze nog helemaal geen reclame op de radio. En die verkocht voor een ton aan reclames.
0: Oh, ja?
1: Voor Radio Veronica.
0: Ja, groot is dat zo?
1: Succes met dit muziekje op de achtergrond. De kousen heette Noordie.

0: Anneke Grunlo,
1: hè? Dat was Anneke Grunlo.
0: Oh, met brandend zand. En de technicus was altijd boos op Anneke.
1: Ja,
0: hè?
1: Waar dan?
0: Want dan stond ze te dicht bij de microfoon en ze had zo'n hele harde stem. Anneke, zing niet zo hard, verdooi. Paar passen achteruit, hoor. Al mijn metertjes die staan krom in de hoek.
1: Maar we gaan nu naar Connie van der Bos met... Drie zomers. Ja, die hebben we net gehad, hè, de zomer.
0: Ja, daarom. Nou, er schijnt nog een staartje aan te komen. Een nazomertje, hebt de weerman beloofd. Okay. Volgende week.

0: Bed van Connetra. Jawel, ik probeer het maar niet, mijn beste Frans.
1: Ja, maar dat lukt niet echt, hè?
0: Nou, valt toch al mee.
1: Maar jij gaan nu weer naar musicals.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer Elisabeth meegenomen.
0: En hoe heet het liedje?
1: Mijn leven is van mij.

0: Pia Douwens, hè?
1: Nou, nou, nou, nou. Wat nou, een stem, zeg.
0: Wat een stem, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Maar we gaan nu naar de heer Dr. Wizard. Origineel Savannah Band. Cherdes to Fem.
1: Ja, zoiets. Oh, nee. Nee, ik wou even zeggen, jouw Nederlands is net zo goed als mijn Frans. Dr. Bezos Original Savannah Band.

0: dat was Copacabana van Menlo.
1: Ja.
0: We gaan nu naar Thelma Houston. Don't leave me this way.
1: Mooi, hè, stereo. Klinken we goed in stereo.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En van de volgende plaat vind ik zowel de parodie als het origineel mooi. Want Joopy Parlevliet heeft dit ook al eens opgenomen, alias Richard Groenendijk. Maar dit is toch echt het
1: origineel. Ja, die hadden toen opgenomen in de coronatijd, ja, dat nummer.
0: Ja, maar dit is echt het origineel. Raffaella Cara, Val Amore Comincia Tu.

0: dan is hij echt afgelopen.
1: Ja. Maar dan gaan we nu naar Car Wash van Rolls Royce. We gaan lekker de auto wassen, hè?
0: Lekker soppen, hè?
1: Lekker soppen!
0: Lekker soppen!

0: het is weer lekker schoon, hè? We zijn
1: ja.
0: We gaan nu naar Bonnie Tyler.
1: Ja, helaas ons.
0: Helaas ons ontvallen.
1: Ja, triest, hè? Want dat is een goede zangeres. Nou, hier is nog een keertje.

Tyler, zij is niet meer, maar haar muziek leeft voort, zeggen we dan altijd. Ja, want het was een geweldige zangeres. Moet even rammelen. Moet even rammelen bij het volgende plaatje, want het gaat over sleutels. Voici les clés.

0: Franse repertoire betreft, dan gaan we nu echt gewoon naar het Engelstalige.
1: En dat wordt.
0: Nee.
1: Of Cloud?
0: Cloud hebben we nou eerst. Ja.
1: Cloud, substitute.
0: Ja, dat betekent. We hebben in Nederland toch ook dat woord, substituut. Ja. Van de vervanger, de plaatsvervanger, ja. De understudy, noem je het ook wat. Ah, fijn.

0: Substitute. En de laatste vocale, die is voor jou, Ingrid. Want dat komt uit de musical.
1: Ja, dat is Julie Camelton met Don't Cry For Me, Argentina. Uit Evita. MUZIEK

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Spot aan. In Bibliotheek Bergen kunnen kinderen deze Kinderboekenweek dansen, verkleden, knutselen en hun fantasie de vrije loop laten. Alle activiteiten zijn gratis.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gehandicaptenplatform Egmond organiseert op 11 oktober... een ervaringsparcours in de sporthal De Watertoren. Bezoekers beleven zelf hoe het is om met een beperking door het dagelijks leven te gaan. Het ervaringsparcours vindt plaats op zondag 11 oktober 2026... van 1:30 tot 4:00 middags in sporthal De Watertoren... aan de Watertoren 36 in Egmond aan Zee.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink het nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en warm.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

instrumental break.